Ik zal je wijs om je te vangen. Aha. Zonder ons is Colin Farrell te lijken. Aha. Kijk hoe die meisjes aan mij hangen.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Voor ik nog kon verduidelijk, was jij terug op die plaats. Je hebt gezegd, dus als net duidelijk.

0: En dan was natuurlijk partijkie honden. En is die mannen met twee elke nog sang som doen. Rana Gerrit Stein en Luifie, man. Wat een legend natuurlijk. Natuurlijk ook een van die jeugdiges wat van hier afkom. Mm-hmm. Meneer ja. Luifie somself.
1: En Luifie het een nieuwe liedje uitgebring door ons
0: weer. Ik is baie trots om dat heb ik terug te raf met het.
1: Gesloten en tranen gehuild. Ja. Ek lees het. Ek huil verschrikkelijk baie. Ja. Ek weet wat ik me aangaan nie. Ek mis my hond. Ik weet niet wat het is nie.
0: Separation anxiety.
1: Dit is separation anxiety.
0: Moet ik voor jou blaf?
1: Ons het nou net partijkie honden gehad.
0: Ja, maar ik wil niet. Ik ben I just want to you know, make you feel cozy. Moet wie mij gaan vatten om te, pipi?
1: Blaf soos Finn.
0: Een leeuwwoef. Want jouw hond, is een appel-lorijn-hond. Smos daar zo. Ons jacht die duiven nie, ons jacht daar in talen. So ja, dat is lekker als gezels. En dan had hier die volgende met die even. Is voor ons lekker om te horen wat hulle drome is. En ons mij grijt om te horen dat hulle mikpunt is so groot. Is. Maar wie wat, as jy jeugdige is en jy luister vanochtend, jy maak jou eie perke. Jy is die persoon wat sê, want toe jy gaan een dag. Moet nie laat jou omstandighede of enig iets in jou leven vir jou sê, jy kan of wil nie dit maak nie. Gaan uit en doen dit. Jy weet, en ek sê ook altijd, as jy wil weet wat het is om een omroeper te wees, of een hotelbestuurder, gaan sien een hotel. Gaan uit, ons het laatst jaar gedoen, jy het gesê, wil een hotelbestuurder word, en hy het nou hotel toe gaan en gaan shadow, gaan kyk wat die werk is, en al die bedinge.
1: En hulle het so geniet, ja. So dit is lekker. Ons gaan probeer kyk of ons een paar charter accountants en rekenmeesters in die area kan nader, waar jy ook net kan
0: shadow. He looks like he knows a couple, though.
1: Ek voel het
0: nogals. Kijk al, hy like net soos die dude, but like, soek die nommer. Ek ken dit vir jou, hy so speed al 3.
1: Ek ken niemand.
0: Ja, verstaan jy, ja. Maar dat is grap, een bykie die, en ons nes hoofd trek je toe, en dan is het dan partijn vir die lekker dan wil ek iets by lekker luisterstasie, en stel nog maar seker werk ons om deur, smaak het mooi.
2: Luister FM, nes hoofdtrekker.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, president Ramaphosa se dringende interdikt teen die ambtsklag ondersoek word in Julie aangehoor. Die presidentie gaan die waninligting oor migrasiesterftes teenwerk en die Suid-Afrikaanse jazz-ikoon Ibrahim Abula is op 91 oorlede.
0: Oh wow.
1: Bly ingeskakel tot 8 uur vir daai volledige bulletin.
0: Legend.
1: Baie groot legende.
0: Ja, groot legende, man. Groot legende. Hy was al in die baie ook. Ja, groot legende,
1: Maar nou, ons sit ons studentes nou so bykie op die plekkie so. Hulle gaan gaan vir ons advertentie lees.
0: Gaan jy mees laat hulle eers oefen nie?
1: Nee, hulle gaan nou lees. Okay, ons sal hom oefen.
0: Sies dan nie, Lisa.
1: Ons gaan twee deurstuur. So ons gaan laat...
0: Sies wat gebeur. Moet nooit iemand so hond weg van Lafat vir 'n paar dae. Hulle raak bitter.
1: Ek moes werkelijk dan. Ons gaan het deurstuur. Ons gaan die triple L deurwerk. Dan gaan hulle vir ons advertenties doen vir vandag. Het is lekker as ons hier werk te doen nie, nee? Hulle doen het vir ons.
0: Dit is een average day vir my.
1: Tel het as child labor.
0: Don't put it on the table. Niemand het al gedink dat jy het gedoen nie. Moet nie die attackie in sy hand sit of enig iets. Die verder is ons rand. Skram ek hier die triple L en dan soos terug. Meneer Man van Deef.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand wat nabij is, maak vast uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lawe likkies op die lekker luisterstasie.

0: Splinter met Trevers, hier ben ek geluister, stasie Grootberg brengt vir 16e juni jeugdag hier in Suid-Afrika, dus we allemaal laat slaap, en die jeugd is belangrijk voor vandaag. Ach, koop vir elke een persentje of een sweetie en maak het mooi. Johan Venter sê, leer my om lief te hee, Jankels vibe, as ek morgen nie meer hier is. En Belinda Carlisle, gotta leave the line on for me.
1: Stop by Haz Petroleum today for the cheapest petrol in the metro. From 4 June, you will pay $27.25 per litre for petrol and $28.48 for diesel. Fill your tank with a minimum of 30 litres of petrol or diesel and stand a chance to win big prizes on the last Friday of every month. Just hand in your slip. Haz Petroleum is open Monday to Friday from 6 to 6 and Saturdays from 6 to 12. Haz Petroleum, where you pay less and win more.
2: Jy wat nou daar luister, as jy lus is vir lekker lach, eksklusiewe onderhoude met gunsteling musikante en bands, en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy sommer nou dadelijk Luister FM se TikTok gaan volg. Soek net @LuisterFM Live op TikTok. Dis waar jy die snaakse video's achter die skerms oomblikke en hoop 'n pret kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg Luister FM Live vandag nog en bring sommer jou vriende saam.
3: Op soek na 'n koesterende skool vir jou kleinding? Dolfyntjie Pre-Primêr in Sammestrand is al 50 jaar 'n pilaar in ons gemeenskap. Ons bevorder Christelike waardes met onderrig in beide Afrikaans en Engels. Ons klasse verwelkom kinders van 12 maande tot graad R. Ons bied toegewyde nasorg aan met vakansiesorg ingesluit. Ontdek ons pragtige skool en kom kuier saam ons op ons opendag, Saterdag 20 Junie van 9 voormiddag tot 11. Dolfyntjie Pre-Primêr, waar jou familie saam met ons groei. Vind ons op Facebook of besoek ons webtuiste vir meer inligting.
4: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
5: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ons met voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
0: So I second blame, man. So I second blame.
2: I found on talking.
0: Yeah, every time. So jongens, natuurlijk is nog steeds op jeugdag. Hier ben ik in Leicesterstasie. Ons gesels met die mannen van DIF. En is voor ons lekker.
2: Ja, en nie net enige man. Die hoofmeisie en hoofseen van DIF. Nee, joh, hulle stuur hulle top-notch mense. Ons het daarom nog die detentie gekry nie. Ons is ook uit. So is van.
6: Ek
2: is, kijk, dat sê.
0: Ek was deel van die heel eerste detentie by my laerskool. Toe hulle net detentie ingebring het. Dit was 30 minutes lang. Ja, ek hoef my party gesê het nie, which was good, because my dad was one of those like movie moments where they shoot first and ask questions later. Yeah, my dad would beat you first and then ask, were you involved? And then, yeah, that kind of thing. So, yeah, ek ken dit en sê goed.
2: Awesome.
0: Yeah, en bloktijd wegvat en al goed, dus ja, dat was
2: maar,
0: nogal...
2: Kom ons vrou, was julle twee al ooit in detentie? Okay, what do you get? Letterlijk hier voor die andere. Nee, let's just
1: not in high school, but I think in grade 2 once. Grade 2 once.
0: But grade 2 is
1: not doing homework.
0: Yeah, it's grade 2. That's fine. But listen, guys.
2: It's not clear.
0: Yeah, probably. The hair is not blow. Not in your home. So before we get to the end of this whole story, I want to talk to you guys about the big thing. So bullying, they call it back in my day. So back in the day, they used to say, "Your kids get bullied." But I think today it's modernized into a really ruthless thing. I work with a lot of kids that have either tried suicide or thinking about suicide. And it's a very important part for me because I come through stuff like that. So social media, how do you guys handle the bullying on social media? Because there's kids listening now that might be going through something there, you know, because a lot of kids are keyboard warriors, but, mm-hmm. but you know, and you can say, oh, it doesn't bother me. But when the world goes quiet in your room, it bothers you.
3: I think with social media, it's a very hard concept to grasp. But
0: Gooi.
3: Sosiale media is ook een moeilijke ding, want het is zo groot. En ik voel dat mensen, dus vooral de jeugd vandaag, ons kijkt te veel sociale media en dan verloor jij wie jij is, dus persoon, dus jouw
0: identiteit. Alles,
3: ja, jouw identiteit. En als jij niet een ferme identiteit hebt en weet wie jij is, van als je niet op sociale media is, nie, dan ga je sukkel. En als je die altijd op sociale media gaat om voor jou jouw paar minuten gratification te geven, om te kijken en om met mensen te comparen en alles. So, als jij niet weet wie je is op sociale, vanaf sociale media, nie, dan ga je sukkel met het. En dan ga je makkelijker op wees voor sociale media, voor bullying en al die gedoe.
0: Zal je zien iemand wat deur het gaan moet wegstap voor een ruk van sociale media af? Is het een ding wat je lieverste moet zeggen wie wat? Want het al bij beklijkt terug.
3: Ja, ik denk dat zal definitief moeilijk wees, want als je zo afhankelijk is van sociale media, is het definitief moeilijk. Maar ik denk jij moet definitief dit overweeg om spasie te nemen van sociale media. Want mijn vrienden weten ook wel, ik in sociale media is niet beste chommies. Ik hou ervan om apart te wees. Ik hou ervan om niet baie op mijn phone te wees. Nie.
6: Ja.
3: Maar ja.
2: Relevant, dit is in die oomblik te wees.
3: Ja.
2: En ik denk, je weet, ons praat nou van die jeugd van vandaag, maar ik denk, baie groot mensen kan ook daarna luisteren gaan. Jy gaan jou identiteit verloor as persoon, as jy die hele tijd kyk na sociale media en iemand anders probeer wees.
0: Although if you climb on a trend, you have to climb out something.
2: Yeah.
0: Jy moet uitklim by iets uit. En dis eintlik scary om te sien. Jy weet, as iets, kom ek sê, ek meen, Lisa in graphic designing, sy sê vir julle sê, daar's 'n kleur van die jaar. Never knew. There's a color. Yeah. Literally, the world picks a color.
2: Yeah.
0: And then they go, oh, it's a teal year this year. And then everybody will work around that. And my ding is, as jy wag vir die kleur, it's a problem. It really is a problem. You should be the person, soos jy nou sê, wat jou identiteit het, en sociale media must be the icing on the cake that you've already built.
3: Jy moet op sociale media kan gaan om ideeën te krijgen en om jouself soos meer ideeën van alles net in die leven te krijgen. So, sociale media is goed, maar is ook niet goed nie. So,
2: ja, dat is een maat van jouself express op sociale media, maar jy moet ook self weet waar jou persoonlijke perke is. Wat jy wil uitsit vir die mense daar buiten en hoeveel van jouself en jou weet, een mens moet nog steeds goed geheim hou. Voel ek, jy hoef jy als te op te
0: sê. Al support dan is wat jy dit like. Ja. Wie se zwartzakke is nou weer op nummer 16 se sy baie?
2: Net so. Yeah. Dat is altijd, nie, maar daar is die neighborhood WhatsApp.
0: Yeah, ek is af van allemaal af. Ek kan nie. But same to you, Dylan, I mean, is it something that you might have struggled with in your life or some of your mates? And I just want to know, you know, I'll give you a chance now, but I understand the bullying and everything like that, but I mean, a lot of kids are going through that, you know, and they, I mean, you can put your phone down, but it's 5 minutes from now on your brain's like, you haven't had your phone in your hand for 5 minutes.
1: Yeah. I mean, I would say I have never really battled with any of that stuff, bullying and online and that, but like, it definitely does happen. Like, people deal with it at school and then they get home and they go on their phone and then they're dealing with it, so they can't really get away with it. But I feel like the moment you start, I feel like it's kind of cliche to say, but like, just turn off the phone in a sort of like, delete it, go away, find yourself. The moment you feel you're starting to lose yourself and there's just negativity that you're seeing on the social media, just delete it and like, just try and find yourself and try and get through it or speak to someone in that. Like, I know it's not a easy thing to do, but like, ask someone for help, like ask someone to delete the app for you. So you don't like say, oh, I'm going to delete it and then don't. So like, it can be quite hard, but I feel like best thing to do is maybe find help from someone to help you.
0: Like, there's a lot of celebrities as well. I mean, when they're in interviews, people would say, oh, I don't have social media. And the world goes like, what?
2: It's Sheeran.
0: Like what do you then do with that thing in your hand?
2: And how do I tag you when I make a TikTok video?
0: But it's crazy. A lot of South African artists are the old schoolies. They don't have social media, or they have someone managing their social media. Want it is precies net so. Jy vat een van die kunstenaars en ek probeer nou dink wie dit is. Mirandi.
2: Mirandi.
0: Randi, amazing vocalist, and her kids don't have phones. They're deep in high school, don't have phones, and they don't watch TV.
1: Mm-hmm. Oh, sure.
0: I don't even know what they point their furniture at, because, I mean, that's normally what you do in a home is you point it to the TV, right? Yeah. They don't have that at home. Okay. And the quality of life between them is absolutely something to be jealous of. Mm-hmm. It is crazy. And even kids today, you know, I mean, I'm guilty on that as well. The little ones there, and we've got a 12-year-old baby, so you're running around, and the little ones, and I'm the worst now, because what you're doing is you're making them addicted to something from a young age, you know. So we're breaking that a lot, and we play out. My kid's always full of mud, so I love that. But I mean, it is a lot of parents these days are like, ek is net gou besig, vat hierso, hierso, vat gaan my foon. Yeah. And then 10 years from now, the same parent will say, oh, he doesn't want to put his phone down, I don't know why. You know, it's like, you made this, you made this. It's
2: crazy. In 10 years from now, should I say that to you?
0: In 10 years from now, should I send that to you? You see what I have to work with? You see this negativity? I get bullied at work.
2: Oh, no.
0: And I can't say anything because she's a feminist.
2: I guess it's a very trotse feminist. So
0: But it is. So, for us, you're the groot and alles. If you can say something to a youngster today, anything in this world, there's a lot of things going on in the world now. Some of them are picking unis, some of them are going through a lot of stuff at home. What would you say?
1: I would say don't give up. Put your head down on what you want to do. Like, you can achieve whatever you want. No matter your circumstance, no matter your situations, you can achieve what you want as long as you just work hard enough. Like,
0: amen,
1: feel like just put your head down and work as hard as you can.
0: Amen.
1: You'll reap the rewards.
0: Tell a vrou.
3: Axel said that wees trots op wie is en waar jy is, want ons alkeen is geplaas op 'n plek waar jy moet wees. En in plaas daarvan om negatief daarop te kyk, wees positief en doen die beste wat jy kan. Wees die beste persoon wie jy kan wees waar jy is.
2: En
3: want lewe is regtig net wat jy daaruit maak.
0: Amen, man. Testify.
2: Wyse woorde daar van Dave Malherbe, se hoofmeisie en hoofseun Monay van Loggenberg en Dylan Sheard, wat die oggend hier saam met ons spandeer het vir jeugdag. Baie dankie dat julle ingekom het. En julle skoolklere, julle lyk fraai. Ons wens julle alle sterkte toe vir die toekomstige jare en ons hou duim vas. Ons wag om van julle te hoor wat die terugvoering is van julle universiteite. Ons wil saam met julle vier, so deel het gerust.
0: Ek wil net met Dylan Chommies bly, want rekenmeesters pay goed.
1: Nee. Ja,
0: hulle pay. Jy sien, paskits, koppie achterlik. Ja. Early retirement!
2: So, twee baie trotse ouers hier achter ons ook.
1: Retirement plan.
0: Yeah. Are you going to work with the finances? Oh, dude, you should get your dad to ask you for a sweetie now in a couple of years.
2: Yeah, you're going to be able to give him an allowance.
0: Yeah. Wow. Yeah. The power. But guys, thank you so much, man. It really is. And thank you for getting up in your school clothes. Yeah. And it is amazing. And from my side as well, thank you very much. I know it's not always easy. And I know a lot of people expect a lot of you. But I think looking at all the things on your guys' jackets, I'm very proud of who you guys are and working hard, because there's kids younger than you looking up at you and going, my ek wil dit ook hê. That's what kids are. There's not a lot of kids out there today that have something to look up to.
1: Yeah.
0: And that's very important to be. You know, Joe Black said it. If you can't find the guy, be the guy.
1: Yeah.
0: And you guys are being, the guy and the girl. I'll give you that. But thank you very much. And I'll say for DF, bye-bye, donkey. That telephone's afgestaan. It was my cool. Nee?
2: Nou is jylle op en wakker en reg vir die dag af.
0: Yes. Ja, nee. Ons no, al van ons. Maar kom ons draf gedeer lekker. Nee, ek denk, ek gaan sommer reg gedeer draf naar die nies toe. En dan gaan ons om vandaan afvat. En dan net die na, het ons nog een smolie wat deerkom.
2: Ja, ons het Think Digital wat inkom. Dan hy is hier so om die laaste uur van die groot pack breakfast.
0: Homeschool,
2: ja.
0: I would not have studied.
2: Nee, ek glak.
0: So, I would have eaten a lot.
2: Ons is baie nuskierig om te sien wat dan hy alles sê oor homeschool.
0: Het sal baie interessant. Dan wees in 'n baie groot toekoms wat baie ouers nou deesdae vat met die onderwysdepartement. En ek meen, as jy ook nou kyk na die skole wat die kinders sukkel om plek te kry, veral in Johannesburg, is ook 'n baie groot ding wat nou ek kan nie.
2: Ja, die Gautengse skole is hulle insluitings vir 2027 is nog nie oop nie.
0: Ja.
2: Wat verbasend is, want dit beteken ons nog steeds kinders van 2026 van die geplaas.
0: Oor die 3000. As ek die bedrag reg kan onthou. Maar dit nou daar gelaat hier op die lekker luisterstasie, dit is nou tyd vir ons 'n bietjie rond te draf, te kyk wat gaan alles aan in die geschiedenis van die wereld. En dan staan nog maar zeker werkers om die er zo blij en geskankeld. Trots gebring en geword, deel Alkoa Steel.
6: Twee woorden kan zo baie beteken als het reg gebruik wordt. Lief jou, dan voel jij. Kom hier, dan volg jij. Succesvolle project, dan vier jij. Maar als je twee woorden zoekt wat kracht dra, voor alle die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jij Alkoa Steel. Beste dienst. Beste producten. Wye verscheidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet. Alkoa Steel.
7: Luister en nuus.
0: En hierdie bulletin, die DA gaan minister De Lille aanspreeklik aan vir die beweerde mislukkings in haar departement en die landse jeug voel gefrustreerd. Ek is Gerard de Jager vir Luister FM, hierdie is jou 8 uur nuus, goeiemôre. Die gefrustreerde jong mense het tydens se sitting van die nasionale jeugparlement in Johannesburg hulle kommer uitgespreek oor werkloosheid, ongelykte onderwys en gebrek aan aanspreeklikheid. Hulle sê die leerlinge uit dorpe en landelike gebiede steeds benadeel word vir vergelyking met die voormalige model C skole. Hulle het ook gewaarsku dat beperkte geleenthede bydra tot geestesgesondheidsprobleme, misdaad en dwelmmisbruik en die land erken vandag hulle 50ste herdenking van die Soweto opstand van 1976. Die DA sê hulle het minister van toerisme Patricia de Lille in die departement tot verantwoording sal roep oor beweerde ernstige mislukkings in haar departement, insluitende vermiste bedieners, onverklaarde bates en moontlike bedrog. Die party beweer dat uitgelekte inligting dui op spookbates en swak interne beheermaatreëls en sê die minister sal aanvanklik nie bewus van die voorgesette ondersoeke nie. Die DA sal versoek dat die portefeulje komitee oor toerisme die interne bateverifikasieverslag ontvang en sal verduideliking van minister en direkteur-generaal eis oor korrektiewe stappe. Die vakbond Kusatu doen 'n beroep op die industriële ontwikkelingskorporasie om 'n omkeerplan in die Mozal aluminium smelter in Mutala, Mosambiek te bespoedig. Mozal is dormant gelaat weens die droogte in Mosambiek wat sy hoofbron van elektrisiteit vanaf die Kuharabasa-dam beïnvloed en Eskom se onbekostigbare elektrisiteit. Dit sluit daarvan in tot 30.000 werksgeleene wat in Mosambiek verlore kan gaan en dit sluit ook Suid-Afrika in. Kusatu sê dringende gesprekke met Eskom en die Mosambiekse regering is nodig om bekostigbare elektrisiteit te verseker en die aanleg te heropen. En dan ten slotte, die Amerikaanse president Donald Trump is hierdie voorlopige ooreenkoms om die konflik met Iran te beëindig, is reeds onderteken en sal verder besonderhede binnekort bekend gemaak word. Trump het gister tydens die G7-beraad saam met die Franse president Emmanuel Macron gesê die raamwerk ooreenkoms sal Vrydag in Geneva amptelik onderteken word. Amerikaanse ambtenare sê die straat van Hormuz sal dieselfde dag heropen. Tegniese gesprekke oor Iran se kernprogram sal hierdie week begin. Dit is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng om die tyd van 9 uur vanmôre saam met JK op JKB en is trots gebring en geborg deur Alkoa Steel.
6: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat kracht dra, vir alle die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Alkoa Steel. Beste diens, beste producte, wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet. Alkoa Steel.
8: Stop hom.
9: Ons werk hier met God.

Anna Meijers, jij. Jou groet, echo steeds in my. Oceane, hoor tot ek jou kry. Vulkane, brand hier binne my.

Geniet jou diplomatie met deze vibe, Gerry Pretorius, alles pas. Nou ry vandag in Behes Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Jy betaal R27,25 per liter vir petrol, R28,48 vir diesel. Nou vul jou tank met een minimum van 30 liter petrol of diesel, dan staan jou kans om die laaste vrijdag van elke maand groot prijse te wen, handig net jou strookie in. Behes Petroleum is oop maandag tot vrijdag 6 tot 6 en saterdag 6 tot 12. Behes Petroleum waar jy minder betaal en meer wen.

0: woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Food Lovers Market is bringing you amazing 10 buck deals all week long. Buy 100 gram Grabeau Boerewors for 10 rand each. 700 gram banana thrift packs for 10 rand each. 1 kilogram Poiki potato thrift packs for 10 rand each. And cans of Koo garden peas, mixed or curry vegetables for just 10 rand each. These and more limited time deals valid until this Sunday at Food Lovers Market. It's in the experience.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdienst. Welkom bij PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in bij 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoe kom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Die wereld van kennis word hier oopgesluit.
4: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
3: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
4: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwijs, gebou op traditie en uitnemendheid.
5: Laerskool Lorraine, hier
0: begin jou kind se toekoms. WhatsApp op 082 333 367. Luister FM.

0: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.
1: En als ik jou awesome hoor, en je stil weer een deel van mij bent.

Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: Leicester FM.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
2: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
3: Dis omdat hulle by Samba is.
2: Hoeso?
3: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
2: En?
3: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
2: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
4: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Coöperatief Beperk is een gemagtigde financiële dienstenverskaffer en een geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
0: Luister FM, weer.
5: Ons kyk, wat maak jou weer dinge vanmôre, woensdag 17 Junie, Aliwal Noord 717, Bishu 920, Kraddock 818, Dispatch 1118, Oost-London 1419, Fort Beaufort 819, Gravernet 818, Gramstad 919, Jeffreys Bay 1221, Mtata 819, Port Alfred 1419, Port Elizabeth 1318, Port St. John's 1320, Queenstown 619, en uit de naag 11.19. Dis jou weer dinge vanmôre, woensdag 17 Junie.

Zoals jij de betwijfel. Pak je tas. Die horizon roept ons. Het redige zoek ons. Reis morgen die mas. Als je butterbeest die dag breekt, kan je troubles in je zak steken. Kom, maak jezelf vast.

platteland voor daar in J.D. Bay en ander kinderen die wacht vir jou. En as jy wacht vir Erika, wacht nog een bykie langer, sy saam met jou vanaf 6 uur af, hier so met asem teeg op jou lekker luisterstasie. Ek sê vir jou tot ziens, tot morgen, toe is een wille woensdag hier so op die Big Nick Drive, want kyk ons weer lekker saam. Speel uit met een bykie Marvin Gaye.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Klassie Frik van Staden.

gestopt, goederen afgelaai en vaart water ingeslukt. 5 uur dat hier de hanen kraai, de opgestaan uit zijn kooi. Vanaf zijn vierplaat eg aan koelstoel, kopie boerentroes in die kiel gegooi. Met zijn kostblik en koffiefles, achter op zijn fietsen bagage rat. Twee glazen s'ochtends weer toe en weer terug als hij zonweg zat.

prestatie was net één vertrek. Een stoeltafel en een kaart. Patrick Sveien in die voertuig. En een landrap in die achter die jaart. Oorkant een foto van zijn ma. En een gouden raam. En een groot spoorweg horloge. Maar die niet in die baan. 40 jaar hou hy die wijzerstop in die stil van die groot Karoo. Met die zombies is voor gezelschap in die blauwe lucht wolkloos boe. S'nachts hoor hij soms een jak als tja of een nagel op die stup. Maar in zijn dromen is hij die wijzerstop.

als een gouden goede dienst. Dag zijn laatste werkdag op. Zijn gewone pakken zijn kostbaar. Zijn bottel koffie ook. Maar iedere keer wordt iets extra. Ook werd toe een gepak. Hij zit in zijn Beretta. Diep in zijn achterzak. 12 uur daar de laatste dag. Haal hij die nijmel en die laai. Leg hij die Beretta op. Trek je sneller in dat vaai. Verschijnen scooter klap. Die horloge is in zijn moer. Stukken wijzers val oeral.

een aangeklaande aardse hof. Wat het jouw ziel wordt gevraagd. En dit op jouw laatste dag. En op jouw laatste skof. Want die edele Dario Luisie heeft bij leven weggetik zo waar. Die landroos pinke traan. Zie nu klaartje naar die hof voor Luisie staan. En die hof daar op de aard. Is die vonnis gereed en klaar. 40 minuten strongstraf. Opgeschort voor 40 jaar.

kan niet stil blij. Dit maakt niet zaak waar ons gaan, ons zal moet deel worden.

0: Jy is ingeskakel op Asem Teug. Elke dinsdag aand tussen 6 en 9 saam met my Erika Meiburg op Luister FM. Jou lekker luisterstasie.
1: Luister FM.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Elke keer as ek jou sien,

En is Dozy met graszade en die wind, ons het geluister na Teens Jordaan, Huise van Glas en natuurlijk Lionel Richie saam met Shania Twain met Endless Love. Het is na 12 minute oor 8 en is tyd vir alles Afrikaans. Bekie rond te gaan krap in ons Afrikaanse taal. Ons is ons nou after all een Afrikaanse radiostasie. Nou ja, die woord wat ek vandag met jou wil deel is irk. Ja, irk. Nou, irk beteken een onverfynde, ongiere persoon met een typisch oneerbaar en twyfelagtige karakter. So mens gaan om ons vol gebruik in een sin. Hou op om soos een irk op te tree. Niemand wil langs een irk sit nie. Die irk het weer moeilikheid gesoek, moet nie so irkagtig wees nie. Amal het gekla oor sy irkagtige manier. Ek klink amal van so skurk. Of vat hulle nie die in die kou weg en bly daar irk oor. Maar dis een lekker woord, nee. Ja, so as ek nou vandag vir jou kan sê, dat is een woord irk, moet nou nie gaan staan en een irk wees nie. Oh, ons tal bly daar maar een wonderlijke ding, nie? Hierdie woorde wat elke nou, wat niet geskep word, is fantasties. Het hou net nie op nie, so vandagse woord irk. Maar bly asblief ingeskakel, ons gaan nog oor na ware woorde toe. En natuurlijk, wat se liedjie van Christa Berg gaan ek vanavond vir jou speel?

0: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
1: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te worden met prachtige vroolgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, beswisvang, vruchteplik in seizoen, staproutes in Tsitsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.

En ons natuurlijk die klanke daar van Chris de Burgh, High on Emotion. Dit is 42 minuten oor 8 en het is tijd voor mij om te groet. Daar is heerlijk lekker luistermuziek nog voor jou gelaai tot so skyns voor 12 vanavond. So bly seker, jy is ingeskakel op jou gunsteling radiostasie vir die beste lekker luistermuziek net hier op Luister FM. Ek gaan weer saam met jou kuier volgende week op Asemteug. Onthou, dis elke dinsdag tussen 6 en 9. En totdat ons weer saam kuier, onthou, the best is yet to come.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

planeten gejaagd. Na bewind, even tsunamis. Wat dus in hun straten vindt, dus ging Ami. In plaats van dit, maak school in die water in je oerkanaal. Om te horen dan geloof is wat geloof bepaalt. Ik kom binnenkort.

vergeten en toch die dikke traan. Soos vaag bekende griepie sind, baie ou verhaal. Van zwervers sonder richting, van soekers wat nooit vind, en eindelijk was allemaal maar net kinders van die wind. Gezichte, dromen, namen is door die wind verwaaid. En waar je al die woorden is, zo net een kind kon rijden. Van zwerven, zonnerichten, van zoekers, wat nooit vindt.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buite uitsendings en

advertensies, jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Bernie Myrtle van der Zon. Bernie Myrtle van der Zon. Bernie Myrtle van der Leven. En een groot seizoen. Harde bikers.